0: tussen. Rammelsteel, pak je rocket door die dansen. Oh jongens, pussy, kijk je aan.
1: Hey, boy, hey.
0: Elvis is what?